Voi tire bumara no toti ne te ne bokumure nahi noyete bokumure nahi.